Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en In the

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Valtskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Cry In My Heart.

March Girls waren dat in de Weekend voor de deur. Zekers. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World.

0: he wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: Debbie D hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu natuurlijk wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je te kunnen opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: een nieuw uur dekkerradio van start. Met Paul McCartney en Wings en de band On The Run uit 1973. En leuk dat je erbij bent, want we hebben weer een nieuw uur en een storing op de lijn. Of is dat niet zo? Ja hoor, hoor maar.
1: Can someone please hang that phone up?
0: Oh, de telefoon moet even opgehangen worden. Nou, ik zal mijn best doen. Midnight Star neemt ons mee terug naar 1984. En deze disco hit. Titel Operator.

0: met de muziek van
1: de jaren 80.
2: Van illegaal Joop. Dit is de zender. Van illegaal Joop. Dit is de zender.

0: Dat is een lange tijd geleden, zeg hé. Heb jij nog steeds dat digitale 40 kanalen, bakkie?
1: Ja, illegale Joop, daar werk ik nog mee. Zeg, dat is een prima bak, zeg. Hij is te koop.
0: Ja, wat voor mijn schoonmoeder. Zou je wat vertellen?
2: Deze zender van illegale Joop.
0: Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over.

0: binnen kunnen zeggen.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, dat hij rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk.
1: Wie?
0: Nou, wat denk je? De Witte Muizen.
2: Dit is de zender van het Illegale Joop. Uit 1980, echt zo'n tijdsbeeld van toen met Dingetje.
3: Dat is ja wohl mal der Hammer, Leute.

0: Achtung, Achtung, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bald ist große Krötenwanderung. Die Kröten...
1: Aufgrund der alten ganzen Show, die Get Show, van lang geleden hoor. En de Steuersong. Dat gaat over de belastingen in Duitsland. Dat is een soort protestlied. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord dat die Duitsers daar zich zo druk om maken. En daar een hitje van maken. Wel grappig deze. Meteor. Nederlandstalig. En een nieuwe. Weet je.

0: Yamo Be There. Dat zal wel slang zijn voor You Must Be There. Je zou erbij moeten zijn. James Ingram en Michael McDonald met een nummer uit 1983. Dat is toch een tijd geleden. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: Liedje van ABBA, 1974 al. En Waterloo! Drie achter elkaar, direct na het half uur. Nou, je krijgt ze voor je kiezen hoor.
1: Wow.
0: De drie J's. Light in the Dark. En daarna Danny Schoeneman.

Zijn ze nou te laat of te vroeg ermee? Met hun kerstwens. Grappig, hè? Drie achter elkaar en dit was Light in the Dark. Ja, ik kan het niet uit de tekst opmaken dat dit een kerstplaatje was. Maar dat is toch wel eens leuk. Ik ga van de zomer op de heetste dag ga ik ook nog een kerstnummer draaien. Laat ik dat maar eens doen.

Niet slecht, hè? De Hengeltjes, letterlijk vertaald, komen uit Amsterdam en go round in circles. Aardig nummer. En dit dan. Zion Marley, ongetwijfeld familie van Bob Marley, In the Sky...

mooie taal toch. Dat Italiaans, dat bevalt me wel hoor. Maar ik spreek het niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Dat zal wel betekenen iets van mijn mooiste liefdeservaring of zo. Ja, ik ga het eens opzoeken. Kan mij het schelen. Ken je Dr. Hook nog? En The Medicine Show heette ze vroeger. Sharing the Night Together.

Wat een stem, hè? Barbara Streisand en Never Give Up. Ik geef ook nooit op. Ik heb nog eventjes eentje klaarstaan van Gino Vanelli en niet zomaar. Hij woonde een tijdje hier vlakbij de Dekker Radio Studio in Amersfoort. En dat was in oktober 2021 om te componeren. En hij, je kon hem ook af en toe eens op een terrasje tegenkomen daar. Dat was wel grappig eigenlijk. Maar hij is weer terug naar af. En wij ook hier bij Dekker Radio. Want de laatste heb ik gestart van Gino. The Measure of a Man. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Doei.

Zweedse Zara Larsson begon Dekker Radio vandaag met Lush Life. Ja. Oh, dit is ook mooi hoor. Simply Red. Ken je die groep nog? Een nummer uit 1985. Holding Back the Years. Welkom bij dit nieuwe uur Dekker Radio.

Mooie, Simply Red. En Holding Back the Years. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd met heel veel leuke oude herinneringen. Dat dacht je van dit stel. The American Gypsies. Central Station.

0: Andy Gibb. En een hele tijd geleden is deze gemaakt. I Just Want To Be Your Everything uit 1977. Ken je dingetje nog? Ah, Frank Paardenkoper heette
1: die. Hey jongens, kennen jullie mijn stien? En weet je dan ook dat ze overal maar blijft praten en plakken? En weet je wat ik altijd tegen haar zeg?
2: Nee!
1: Wil je het weten?
2: Ja!
1: Wil je het echt weten?
2: Ja!
1: Ik bedoel, wil je het heel echt weten?
2: Ja!
0: Nou, dan gaan we dan, hoor.
1: 1, 2, 3,
0: 4. Hoppakee!
1: Schiet op! Schiet op! Kom nou, Steen! Een beetje

wel gezien? Schiet op nou. Kom nou, Stien. Mijn oude seksmachine. Hé jongens, wacht even. Kijk maar, Stien. Die is niet zo snel. Want als hij gaat kletsen, ja. Nou, dan weet ik het wel. Ik neem hem ook vaak. Gewoon brood met me mee. Maar dat duurt dan meestal een dag of twee.

ging dat nou? Ah, maar vorige week nog, bij buurman Sjaak. Ja, je kan het wel even een pilsje halen. Nou, dat was goed raak. En samen maar kletsen. Ja, met dat joch. Maar ik ging pleiten. En van mij zit ze er nou nog. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Kunnen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens. Jongens, doen we hem naar de brug? Doen we hem naar de brug? Dan duwen we hem naar de brug. Oké, allemaal even dames, jongens. Grandioso. Jongens, duw hem naar de brug. Ik heb geen benzine meer. Help even duwen.

0: goed van jou, hoor. Ah, jongen, als zij begint te praten, hè, Stien, hè. Nou, dat is niet mis, dat kan ik je wel zeggen. Dat kan niet wachten, weet je wel. Dat is een jutte mis. Raden, daar gaat ie. Wat je nog een keer horen? Wel een beetje laat, hè. Maar het koortje wat sneller. Zo ja, daar gaat ie. Raden. Schiet op. Schiet op nou. Voor was ook al te laat. Schiet op, Stien. Stien, hè? Zal ik dan een lekker kopje koffie voor je zetten straks thuis? Hè? Met zo'n lekker zandgebakje erbij, waar heb je? Nee? Dan bekijk je het maar, dan ga ik zelf aan huis. Ik ga wel lopen. Zoek het maar uit hoor, blijf jij maar lekker staan praten. Ja, dag, bekijk het maar even. Je maakt mij niet gek hoor, met je grote boodschappentas.
1: Kan het een beetje sneller misschien? Geweldig hè? Ja. Leuke parodie was dat. We gaan naar Frankrijk. Florent Pagny. And Timmy.

0: Wat een drama van Florent Pagny. Tenne, encore betekent nog steeds van je te houden. Ja. We gaan eens even naar iets heel anders luisteren.
1: Mambo number 5.
0: Mambo number 5. 1999, dat is al een tijdje terug, met Lou Bega. En je mag rustig meedoen. Dit is namelijk Dekkerad.

0: Nou, ik kijk op de klok. Het schiet al op. Ik ga eens eventjes schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Nou, op deze muziek kun je wel moe voor, met Gino Vanelli. We begonnen aan het tweede gedeelte van dit uur Dekker Radio en People Gotta Move. Dark is the night. Dadelijk Wende met S10 uit Nederland en Sterren Lopen. Maar eerst deze van Shack Attack. Dark is the night.

0: Hoe verzinnen ze dit eigenlijk? Dat vraag ik me zo af. Het heet sterrenlopen. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Ik doe het niet alleen.
0: Nee.
1: Kom, we gaan dan. Want ik kan het niet, ik wil het niet. Ik doe het niet alleen. Kom, we gaan dan.
0: Onbegrijpelijke klanken bij Dekker Radio. Af en toe snap ik er ook niks van, hoor. Wende met S10 en ze gingen sterrenlopen. Nou, schiet mij maar lekker, hoor. Tegen de tijd dat ik het snap, ben ik heel erg oud, waarschijnlijk. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar 1993. Toen hadden ze begrijpelijke muziek. Luister naar Lulu uit Engeland en haar Independence.

Zo kunnen ze nog uren doorgaan daar in Brazilië. Ja, Tania Maria hoorde je met Eusinha uit 1983. Hé, ik moet even opschieten, want ik heb nog meer klaarstaan. André Hazes junior bijvoorbeeld. Een doodgewone man, zingt hij. Gaat het over mij? Geen idee.

0: Nou, ik kijk op mijn horloge en op het klokje en het klopt allemaal wel precies. We zijn er doorheen. André Hazes junior, dankjewel bedankt.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
0: Zo, een nieuwe van de Tipsy Girls als laatste. Baby One More Time. Tot de volgende keer maar weer.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

binnen de Songfestival liedje van 40 jaar geleden, 1986, geworden. Sandra Kiem, Belgische Sandra Kiem met Jamme La Vie. Fijn dat u erbij bent, nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, ik draai de plaatjes voor u. Ook de muziek anno 2026, Susanna Freek, halverwege.

0: voorbeeldje polder, hè? Halverwege elkaar ontmoeten, Suzanne en Freek, een 2026 productie.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, 1965, Bob Dylan. And the Ballad of a Thin Man.

0: Bob Dylan, bijna 6 minuten lang, The Ballad of a Thin Man. Uit een periode waarbij de plaatjes meestal 2,5 minuut waren. Dus dat is echt wel een lang nummer voor die tijd. 1965 hebben we het trouwens over.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2007 met Gia Farrell. Hit Me Up.

0: Dat is wat ze met een nummer up tempo noemen, Gia Farrell en Hit Me Up.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 muziek van Marlon Roudet. When the Beat Drops Out.

0: Emma Jane en haar nieuwe plaat Magic.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: In de bonte verzameling gaan we naar 1992 met de muziek van Crowded House. Dit is Four Seasons in a Day.

0: Mooie muziek van de band Crowded House, 1992. Ook in de jaren 90 werd er dus mooie muziek gemaakt. Four Seasons in One Day. De titel van de plaat. In de bonte muziekverzameling, u bent er nog steeds bij. En wij draaien nog steeds de lekkere plaatjes voor u. We gaan trouwens naar een heel ander decennium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1971 met Good Old Tom Jones. Jazeker. En een nummer wat is getiteld She's a Lady. MUZIEK

De muziek uit 1982 is van The Boys Town Gang, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En u bent er nog steeds bij hier in de Bonte Muziekverzameling en dat vind ik fijn. Want daar doe ik het voor natuurlijk voor u als luisteraar. Ook de hedendaagse muziek hier zo alweer. Sienna Spiro, Great Expectation.

0: The Great Expectations, Sienna Spiro, ook anno 2026 hier in het programma Bond. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1967 met Bonjoura. En dit is Everybody's Day.

0: 1967, de muziek van Bonjoura, Everybody's Day was de titel van deze plaat. Ja, lang geleden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2003 met Ronan Keating samen met Lulu. En die laatste die heeft volgens mij eind jaren 60, begin jaren 70 nog wat gehad met David Bowie. Dit is We've Got Tonight.

0: Prachtige muziek uit het jaar 2003. Ron Keating en Lulu. We've got tonight.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook meer dan hits alleen. Muziek van Willems en Willems. Een vrolijk wijsje en dans maar met ze mee. Dans met mij heet het ook. Ja, de voetjes maar van de vloer, hè. Dat hoort dan bij.

0: En dat waren ze, Willems en Willems Dans met mij, de titel van deze gezellige plaat. En ik zou zelfs onze dominee vragen wat die ervan vindt. Klaas, hè?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, het is ook wel gezellig dansbare muziek natuurlijk. We gaan naar 2018 met de Backstreet Boys. Don't go breaking my heart. I got me.

Ja, dat was hem dan. Baby Don't Go Breaking My Heart van de Backstreet Boys uit het jaar 2018. En dat bracht ons dan weer mooi aan het einde van het programma Mond van vandaag. Het zit er weer op. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ervan genoten heeft, want dat is in ieder geval wel waar de bedoeling is. En waar we het een beetje voor doen natuurlijk. Reageer op het programma desgewenst. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met Chicago en If You Leave Me Now. En daar nog een nieuw werkje van de Douglas Jeff Project Simple Things. Ik laat het erbij. Ik zeg de groeten. Bedankt en graag tot de volgende bond maar weer.

De muziek van het jaar 1982 is van de dames Dots, de Dolly Dots, Dua Diddy Diddy. Natuurlijk een oud nummer uit de jaren 60 die ze coverde en een dikke hit werd in dat jaar 1982. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg, draai de plaatjes voor u vandaag. Topic en Becky G, hedendaagse muziek. Sorry papi, no me puse guapa.

0: Hedendaagse muziek, Topic en Becky G. Sorry, Papi, de titel van de plaat. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, jazeker. We gaan 1968, we denken aan Woodstock. Wie stond daar en wie is daar bekend geworden? Joe Cocker, onder andere met dit nummer. With a little help from my friends. En dat zal allemaal kunnen gebruiken op zijn tijd, toch?

0: De muziek van Joe Cocker, even lekker terug naar het jaar 1968. With a little help from my friend, hoort u voorbij komen hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Avril Lavigne. Dit is Skater Boy.

0: Jazeker, muziek uit 2015, wat we hier voorbij kwamen. Nee, 2002. Avril Lavigne was dit en de Skater Boy. Moeten de dingen wel eventjes op het rechte pad houden natuurlijk. We gaan naar 2011 trouwens.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Caro Emerald. Dit is Riviera Live.

0: Uiteraard stel of deze van Caro Emerald Riviera Live. Zo was het in ieder geval het nummer.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwertje Duitse muziek. Stadpoëet is dit met Mein Sommer.

0: En dat was van deze opname Stadspoet, hoorden we voorbij komen. De nummer met de titel Mijn Sommer. Ja, zijn zomertje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zoals we net in de Bond muziekverzameling na 1992 met Elton John. Dit is The Last Song.

0: En zo is dat de prachtige muziek van Elton John uit 1992. Dit was The Last Song.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, hele andere muziek uit 1978. We gaan op naar het half uur met de Michael Sager Band. En Let's All Chant.

1986, de muziek van Robbie Neville, C'est la vie. Ja, zo is het leven. Hè. Je moet het maar nemen zoals het komt, zeggen ze dan ook wel eens. En misschien is dat ook wel waar. Goed, u bent er nog steeds bij, de bonte muziekverzameling. Wij gaan hedendaags muziek weer draaien. Janis Blue en Malin. The Edge of Desire.

0: En dat was hem dan weer deze plaat afkomstig van Jonas Blue en Malief. Dit was The Edge of Desire. De rand van het verlangen, kunnen we zeggen.
1: Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig.
0: Ja, het is ook gezellig, maar ik bedoelde dit.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1965 met Donna Phil Everly, The Everly Brothers. Love is Strange, en dat is zeker waar.

0: Uit 1965, deze van The Everly Brothers. Don en Phil, ja, maakte leuke muziek natuurlijk. En dit was Love is Strange. Een waar gezegde, zullen we maar zeggen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002, dit is Jive Jones, Me, Myself and I.

0: 2002, de muziek van James Jones. Ikzelf en ik. Ja, wat wil je nou nog meer? James Jones, Me, Myself and I. De titel van het nummertje. We hebben wat nieuws voor u.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van M. Mini. Dit is een nummer met de titel Come With Me. Come.

0: De muziek van M. Mini, Come With Me, de titel van deze Spiksprint, een nieuwe werkje hier in het programma Bond.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Vind ik ook, en we houden het ook gezond. Sherry Ann, read my book.

van Cherianne, 2011, Read My Book, bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het was er meer, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berger, ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageer op het programma, kan dat mag natuurlijk altijd. janberger.radio@gmail.com is het adres van tafel openstaan. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziekjes van u uitgaan. We kijken in hoeverre we komen, ik heb er nog drie klaarstaan.

Allereerst 1974, de George Baker Selection, Sing a Song of Love. Daar een nieuw werkje van Robert F. Champion, D'Amour. En nog een nieuw werkje van Brady Music, ofwel de Charlie Sis, Get the Stretcher Out. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende mond maar weer.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning.
2: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen.
3: Yeah.
2: En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.
2: De ochtendkroeg met

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevast een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

ooit wonnen ze het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overhoorde Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Klaus ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zaken, volle gaas en volle patrol. Hey!
1: Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussel zou deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher tegenwoordig, maar een schip meer wat vroeger was. Maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love met Never Going Home Tonight.

0: Het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo, ik ga de deur sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Je hoorde Don Gibson en Lonesome Me, Amerikaanse countryzanger die in 1957 een contract tekende bij RCA Victor. Hij zou de volgende jaren een reeks hits uitbrengen met vaak melancholische ballades, wat hem al vlug de bijnaam de Sad Poet opleverde. 1958 was overigens het meest succesvolle jaar met 3 hits. In de jaren 60 kreeg hij af te rekenen met zijn drugs- en drankproblemen, maar hij kon die gelukkig overwinnen. Het nummer wat je hoorde is door velen gecoverd, waaronder Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en in 2000 zelfs nog een keertje door ene Tracy Nelson. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Wij gaan je nou weer, ook deze keer weer, trakteren op die hele mooie muziek uit de jaren 50, 60 en 70. De onbekende muziek, de obscure B-kantjes, dat komt allemaal voorbij in deze aflevering. Natuurlijk ook onze tragiek van de muziek. Deze keer aandacht voor Alan Blind Owl Wilson als frontman van de groep Cat Heat. En ook onze nederpopplaat The Dutch Beat College. Hoe Nederlands wil je het hebben? Maar eerst deze van Mark Peters en Don't Cry For Me.

hebben ze weer overal vandaag getoverd, hoor. De Gary U.S. Bonds en 7-Day Weekend. Als dat eens een keer waar zou mogen zijn. Amerikaanse zanger en ook nog een zeer productieve liedjeschrijver die werd geboren in Jacksonville, Florida. Zijn eerste hit was het nummer New Orleans en dat bereikte een zesde plaats in de Amerikaanse hitparade. Producer Frank Quida veranderde zijn naam in Gary U.S. Bonds. Nou, oorspronkelijk noemde hij zichzelf Gary Anderson. En daarvoor hoorde je Lions and Malone, She's All Right. Dit duo werd en wordt nog steeds soms wel eens gezien als een Britse act, maar toch waren ze afkomstig uit Canada. Het nummer is afkomstig uit 1967 en zoals je hebt kunnen horen heeft het toch wat psychedelische invloeden. We begonnen dit trio met Mark Peters, Don't Cry For Me. Afkomstig uit popstad nummer 1 destijds wereldwijd, kunnen we dat gewoon zeggen, was dat Liverpool natuurlijk. Later zou hij ook samen optreden met The Silhouettes. Straks is onze tragiek van de muziek, Alan Blind Owl Wilson als frontman van de groep Kenneth Heat. Maar eerst hebben we nog muziek voor je van deze, The Fairy Days en Summer Holiday.

Chad en Jeremy, het duo Yesterday Is Gone. Engels duo, dat bestond uit Chad Stewart en Jeremy Clyde. Ze maakten overigens deel uit van de British Invasion. Die invloedde zeg maar de invasie van Britse popmuziek in Amerika destijds in de jaren 60. Het nummer wat je hoorde was overigens hun enigste Britse hit. In Amerika hadden ze meer succes dan dat, dankzij het label World Artist Records, die hun vroege commerciële folkmuziek lanceerde al daar. En natuurlijk niet zonder succes. En daarvoor volgens mij een met de waanzigste naam. Ubu, Trying to Make It. Ja, afkomstig in 1966. En het nummer is geschreven door Obie McClinton. Nou, verder is er weinig van bekend. Ja, net zo'n naam. Maar goed, mocht jij daar meer van weten over Ubu en Trying to Make It, je mag ons heel graag deelgenoot daarvan uitmaken. We begonnen met de Fairy Days Summer Holiday. Oorspronkelijk waren de Fairy Days de instrumentale groep The Scorpions. Nou, het nummer wat je hoorde was een van hun drie tracks die zij opnamen in 1962 met Joe Meek. Echter werden de nummers pas een paar jaar later uitgebracht. Dat kan verkeren en er zijn een heleboel groepen geweest die eventjes hebben mogen ruiken aan het bekend worden van in de popmuziek. Zometeen de Dutch Beach College, onze Nederpopplaat, maar eerst deze van The Love Affair. En niet die bekende, maar wel een hele mooie, Rainbow Valley.

0: Halleluja.
1: Onze nederpopplaat, die hoorde The Dutch Beat College, We Love the Pirate Stations. Een in Nederland in 1966 gemaakte cover van het succes van de groep de Roaring Sixties. Die deden dat in de jaren 60, halverwege de jaren 60. En dat vanwege het dreigende verdwijnen van de Engelse zeezenders. De groep was afkomstig uit Amsterdam en bestond uit Pino Tomé, Eddie Eksteen, Henk van der Grunningen, Wim Voorhaar en Kees de Groot. Het waren de voormalige Europeans. Daarvoor hoorde je The Dolls and That Reminds Me. Uit maart 1966. Het nummer is geschreven door de duo Bergoni en Stillman en werd geproduceerd door Dale Hawkins. Nou, en die Dale Hawkins die kennen we natuurlijk ook van het nummer Suzy Q. En we begonnen met The Love Affair Rainbow Valley. In eerste instantie werd de band opgericht onder de naam The Soul Survivors. Later in 1966 wijzigden ze hun naam. Na wat personele wisselingen namen ze in 1967 onder leiding van Muff Winwood, die van de Spencer Davis Group het nummer Everlasting Love op, wat gelijk een nummer 1 hit werd in Engeland en ook in de Lage Landen. Maar je hoorde deze keer eens een andere plaat van The Love Affair.
2: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
1: In de tragiek van de muziek, Ellen Blind Owl Wilson, die werd geboren als Ellen Christie Wilson op 4 juli 1943. Was een Amerikaanse zanger en muzikant en hij was de voorman van de band Kenneth Heath. Hij werd geboren in Boston, Massachusetts en groeide op in Arlington. Hij studeerde muziek aan de Universiteit van Boston en speelde vaak in de Cambridge Café Folk Blues Circuit. Hij verwierf de naam Blind Owl en dat vanwege zijn extreme bijziendheid. Bijvoorbeeld toen hij aan het spelen was op een bruiloft, legde hij zijn gitaar op de bruidstaart, gewoonweg omdat hij deze niet zag. Als de drummer van Kenneth Heath, Vito de la Parra, schreef in zijn boek: zonder de bril kon Allen letterlijk niet de mensen zien waarmee hij speelde. Wilson was in 1965 een van de oprichters van Kenneth Heath. Hij was niet alleen de zanger, maar speelde tevens gitaar en mondharmonica en schreef de meeste nummers van de band. Met Kenneth Heath stond hij op het Monterey Pop Festival in 1967 en op Woodstock in 1969. Hij werkte in zijn korte carrière onder andere samen met de bluesmuzikanten Sonny House en John Lee Hooker. Wilson overleed op 27-jarige leeftijd aan een overdosis. In de tragiek van de muziek, Kenneth Heath.

Thomas Wayne and You're the One That's Done It. Amerikaanse one-hit wonder en dat met het nummer Tragedy. Van het nummer wist hij meer dan 1 miljoen exemplaren te verkopen. Echter, het bleef hierbij, want het nummer wat je onder andere het nummer wat je hoorde flopte helemaal. Later werkte Wayne als geluidstechnicus in de studio voordat hij stierf 1971 en dat door een auto-ongeluk. En daarvoor hoorde je Connie Stevens' They Are Jealous of Me. Amerikaanse zangeres en actrice die een zanggroep vormde met de naam The Foremost. Ze groeide op in Brooklyn, New York. En in 1953 verhuisde ze met haar vader naar Los Angeles, Californië, waar ze ook ging acteren. We begonnen dit trio met Kenneth Heat, Time Was, als tragiek van de muziek met aandacht voor Ellen Blind Owl Wilson. Heb je ook een suggestie voor dit onderdeel van het programma? Stuur het ons. Stuur die mailtje gewoon naar info@theoldiesproject.nl. Zometeen nog muziek van Bobby Freeman, The Sweet Inspirations. Maar eerst deze van Georgia G.

Bobby Freeman en Betty Lou got a new pair of shoes. Al op 17-jarige leeftijd scoorde deze Amerikaanse zanger een hit met de nummer Do You Want to Dance? Nou, dat wat later gecoverd door onder andere Del Shannon en Cliff Richard. In 1964 had hij nog een hit, maar daarna was het uit met de pret voor deze Bobby Freeman. Daarvoor hoorde je de Sweet Inspirations met Sweet Inspiration. De groep werd opgericht door Emily Houston en dat was de moeder van Whitney Houston. Ze werkte vooral ook als backinggroep, onder andere ook voor Van Morrison. En een van de ook merkwaardige naam hebben ze voor hun groep, de Harbinger Complex, I Think I'm Down. De Amerikaanse groep die werd opgericht door Jim Hackstaff en zijn partner Bernard Hoyle. Duidelijk onder invloed van psychedelische middelen volgens mij, want anders zou je groep toch zo niet noemen. Nou, we begonnen dit kwartet met Georgia Gibbs en Tweedledee. Zangeres die werd geboren als Frida Lipschitz. En ze was de jongste van vier kinderen en dat van Russisch-Joodse afkomst. In het begin had ze helemaal de muziek jazz voor zich, maar halverwege de jaren 50 was ze toch ook even succesvol met rock and roll nummers. Aan alle goede dingen komt een einde, helaas zo ook aan deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt, wij in ieder geval wel. En zoals altijd gaan we eruit met een plaat die niet zo voor de hand ligt. Ze komen uit Canada, Quebec, luister maar eens naar de Aztecs. En oui, je t'aime. Graag tot de volgende keer. Dag.

Zo lekkere vrijdag 4 september 2026 met America and the Border. Een goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de topstaanden en je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur voor je Duran Duran, shownieuws, Miley Cyrus, David Guetta, Joe Corry, Brian Tiller, Blondie, Jonas Blue en The Culture Club. En we gaan van start met Donna Summer en Lady of the Night.

0: The Wild Boys, een hitnotering uit 1984 van Duran Duran op deze Ozo lekkere vrijdag 4 september. Waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Frans en Mariska Bauer beleven een nieuwe levensfase doordat hun opgroeiende zonen regelmatig nieuwe partners mee naar huis nemen. In de talkshow Renze vertelt het stel dat de komst van schoondochters voor veel extra vrouwelijke energie zorgt, maar dat het beëindigen van zo'n relatie soms diepe emotionele sporen achterlaat. Zo heeft de breuk van oudste zoon Christiaan, die na ruim 4 jaar uit elkaar ging met zijn vriendin Kim, destijds gezorgd voor een flinke dip bij het hele gezin. Miley Cyrus heeft haar 10e studioalbum Bas Persuades aangekondigd, dat op 18 september verschijnt en 10 nummers telt. Met het album luidt de Amerikaanse zangeres een nieuw muzikaal tijdperk in, waarin ze mede de invloed eert van haar recent overleden peetmoeder Dolly Parton. Ter gelegenheid van de release geeft de artieste, die haar achternaam op haar kanalen heeft geschrapt, op 16 en 18 oktober bovendien haar eerste eigen Amerikaanse optredens sinds 2021 in de Hollywood Bowl. Dolly.

Joe Corey, David Guetta en Bryson Tiller hoorden wij 2022 met What Would You Do? Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst. Tot die tijd de klassieker uit 1979. Hier is Blondie en Heart of Glass.

Afgelopen vrijdag stond de plaat 14 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte 1 plaats naar de nummer 9 positie. Jealous Blue en Malief met The Edge of Desire. Onderweg het actuele weeroverzicht en Moses met We Just. Maar eerst gaan we naar 84 met It's a Miracle van

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt een actief buiengebied over het midden en noorden van Nederland. Terwijl het zuiden en België de dag nog grotendeels droog beginnen met wolken en wat zon. In de loop van de dag trekken de buien zuidwaarts. Het wordt een winderige dag met aan de westkust windstoten tot 80 km per uur. Bij neerslag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Maar voor de regen uit kan het in het zuiden 23 tot 24 graden worden. En in België met zonlokaal 25 graden. Vanavond nemen de buien af en zwakt de wind af. Morgen keert de rust terug in de Benelux. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af met slechts een enkele lokale bui in Nederland en brede opklaringen vanuit het westen in België. De maxima liggen tussen de 19 en 22 graden bij een matige westenwind. Zondag stijgt het kwik in België naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden met mooie zonnige momenten.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Wake Up van Moses bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 4 september 2026. Met onderweg Kiss en rond kwart voor nog eenmaal als artiest van de week Agda in de Munich. En nu gaan we underground samen met David Bowie.

0: Nummer 1 is uit 1979. I was made for loving you. Van Kiss hier bij de ochtendshow. Waar het kwart voor is geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: Artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op het succesvolle Nederlandse kleinkunst- en popduo. Dat de harten verovert met poëtische teksten en meezingers. Akda en de Munnik.
1: Artiest van de

sloten af met hun absolute doorbraak hit en klassieker Niet of Nooit Geweest uit 1998. Afkomstig van hun tweede album Naar Huis groeide het meeslepende nummer over keuzes maken en spijt hebben uit tot de definitieve doorbraak van het duo. De plaat werd een gigantische marathonhit in de Nederlandse top 40. De single bleef maar liefst 22 weken in de lijst genoteerd staan en piekte op een fantastische tweede positie.

Love to Love van Laboes uit 1996. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 4 september. Ik laat je dit uur achter met Total Touch, Treintje en Aboord Geert en de rest van de bende met Touch Me There.

aftrap van de tweede uur van de ochtendshow op deze Ozo lekkere vrijdag 4 september 2026. De opstart richting jouw weekend. Met nog een uur lang de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komende half uur. Een blokje shownieuws. Wax, Lizzo. We hebben Elvofiel, Beckman Turner en Overdrive. Teddy Swims en Racy. Met nu uit 1989. I'm Every Woman. Hier is Chakatan.

0: ochtendshow Wax Right Between the Eyes hoorden we. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Tiger Woods gaat woensdag tijdens een zitting in Florida zijn lezing aanpassen over een auto-ongeluk waar hij 5 maanden geleden bij betrokken was. De golflegende, die destijds met hoge snelheid op een pick-up truck botste en een blaastest goed doorstond, maar een urinetest weigerde, claimde eerder dat hij niet onder invloed reed. Uit rechtbankstukken wordt nog niet duidelijk of hij nu wel schuld gaat bekennen voor rijden onder invloed. Lizzo heeft een overwinning geboekt in de rechtbank nadat een zaak van een voormalige stylist opnieuw is afgewezen. De ex-medewerker claimde een onveilige werkomgeving te hebben ervaren tijdens een tournee in 2023. Maar de rechter oordeelde dat het ging om alledaagse ongemakken op de werkvloer. Hoewel de uitspraken van de artiesten als ongepast werden bestempeld, worden de beschuldigingen niet aan een jury voorgelegd. Wel loopt er nog een andere zaak tegen de zangeres waarin 3 achtergrondzangeressen haar beschuldigen van seksuele intimidatie. Hey.

It's about damn time. De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden. Aller tijden. Aller tijden.

Met deze klassieker gingen we terug naar 1974. Beckman, Turner and Overdrive met You Ain't See Nothing Yet. Maar we zometeen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst met Teddy Swims. Verder hebben we Racy en het weeroverzicht in het vooruitzicht. En gaan we nu naar de hitlijst van 1984. Samen met Alphaville en Sound Like a Melody. It's a

20 weken genoteerd in de top 40. En afgelopen vrijdag nam hij een rustpauze op. Nummer 5, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Met zometeen het actuele weeroverzicht en in het vooruitzicht verder muziek van Salt and Pepper, Custly Killed the Cat en Real McCoy. Met nu uit 79, Lay a Love on Me. Dit is Razzie.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt een actief buiengebied over het midden en noorden van Nederland, terwijl het zuiden en België de dag nog grotendeels droog beginnen met wolken en wat zon. In de loop van de dag trekken de buien zuidwaarts. Het wordt een winderige dag met aan de westkust windstoten tot 80 km per uur. Bij neerslag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Maar voor de regen uit kan het in het zuiden 23 tot 24 graden worden. En in België met zonlokaal 25 graden. Vanavond nemen de buien af en zwakt de wind af. Morgen keert de rust terug in de Benelux. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af met slechts een enkele lokale bui in Nederland en brede opklaringen vanuit het westen in België. De maxima liggen tussen de 19 en 22 graden bij een matige westenwind. Zondag stijgt het kwik in België naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden met mooie zonnige momenten.
2: Werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Vira van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 4 september. Met onderweg The Real McCoy, DJ Paul Elstak. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu Chrisiel Kill the Cat.

1995 hoorden we Love and Devotion, The Real McCoy, hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes, nu is DJ Paul Elstak, hier is The Promised Land.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 4 september 1968. De Single Street Fighting Man van The Rolling Stones werd in verschillende Amerikaanse steden verboden uit angst dat het nummer rellen zou veroorzaken. Dit gaf de protestsong juist extra rebelse cachet onder de Amerikaanse jeugd. 1981, Beyoncé Knowles, een van de invloedrijkste popsterren van de 21ste eeuw, werd geboren in Houston, Texas. Ze verwierf eerst wereldfaam als boegbeeld van de meidengroep Destiny's Child voordat haar solocarrière ontplofte. 2011, Katy Perry evenaarde een historisch record in de Amerikaanse hitlijsten, doordat haar megahit Last Friday Night de eerste plaats bereikte. Hiermee werd ze de eerste vrouwelijke artiest met 5 nummer 1 hits van 1 en hetzelfde album.

Katy Perry met Last Friday Night. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow. Voor deze zo lekkere vrijdag 4 september. En ook voor deze werkweek. We gaan even lekker.

naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Stan Rightway met Camouflage. Maar we gaan eerst naar 1991 met Love They Will Be Done van Martika. Ik wens je een heel fijne vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.

de ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral heel veel lekkere pophits. Iedere werkdag op jouw radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Wat een begin, van de vrijdagmiddagshow hier op de radio, op de live. Ja, op jouw favoriete radiostation natuurlijk. De lunchbreak is er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verkoelende muziekjes vandaag. Ja, inderdaad wel. We begonnen met Smart C en Nadia en het allemaal gaan essay party. Ja, we zijn nog maar begonnen en ze willen alweer vertrekken natuurlijk. Hè. Goedemiddag, smakelijk eten, van harte welkom op deze vrijdag. Je weekend is weer begonnen. Dat voel je, dat zie je, dat smaak je, dat ruik je. Hier is Cuddly Toy en het allemaal van Rochefort. Klinkt wel een stukje kaas, hè? Rochefort, ja. Helemaal niets van, het is een Amerikaan. Oh, ja. Yeah.

0: Tot aan het helemaal, tot aan het haartje van het plaatje natuurlijk. En de Sly Family. En dit allemaal met Sly. En dit allemaal met hun family affair. Wat hebben ze in de family? Stays in the family, zeggen ze dikwijls wel. Dat moet ook zo blijven natuurlijk. Hier is Muddy Waters en Manny's Boy.
1: Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Ja, en daarna hebben we later zijn lichtjes uitzingen natuurlijk, en zoals gewoonlijk. Dat waren de Edwin Hoking Singers natuurlijk. En dit allemaal met hun Oh Happy Day. Als het nu nog geen happy day is, wel, dan wordt het nu wel happy natuurlijk. Inderdaad wel. Nog tot het einde van 1 uur de lekkerste muziek op je radio natuurlijk. Bij de muziek, bij het eten, om je lekkere eten te laten verteren als het ware. Hier zijn de Lemon Pipers en Green Tambourine. Dat allemaal op jouw vrijdag, als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen.

En de laatste zijn nog altijd op zoek naar in alle hoeken natuurlijk. Ik heb het allemaal over de Chimes en I still haven't found where I'm looking for. Ja, als je niet vindt wel, dan zal het er waarschijnlijk ook niet liggen. Moet je eens eventjes op een andere plaats gaan zoeken natuurlijk. Vrijdagmiddag, de weekend, of het weekend is begonnen. En van harte welkom dat je erbij bent natuurlijk hier weer deze vrijdagmiddag. Hier is Patrick Swayze en She's Like the Wind.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Inderdaad, we zijn alweer toegekomen aan de laatste dag van de week. De vrijdag natuurlijk, hè. En het lunchbreak Breaking News van toen. Eventjes over het ijs van 12:30 geworden. Goedemiddag. Cass Elliot, beter bekend als The Mamas and the Papas, zangeres Mama Kees, overleed vandaag in 1974 op 32-jarige leeftijd aan een hartaanval in haar slaap. Ze logeerde op dat moment bij collega-muzikant Harry Nilsson in Londen. Hier zijn de mamas en de papas en dit allemaal met hun California Dreamin'.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met De Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En daarna net zetten we weer op in de week. En onze hittip, wel, die zit er ook weer helemaal op. Hij wordt vanaf nu een ex-hittipie natuurlijk. Ik heb het over Topic en Becky G natuurlijk met Sorry, Sorry Papi. Tot volgende week. En volgende week weer een nieuwe natuurlijk. Een nieuwe hittip hier in de jungle. In de jungle, ja, inderdaad wel. Hier is Tight Feet en The Lion Sleeps Tonight.

inderdaad, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak deze vrijdagmiddag. En we begonnen met de Tiger Feet, ja, inderdaad, Tiger Feet and the Lion Sleeps Tonight. Hopelijk wel, hè. Dan kun je een beetje rustig rondwandelen, als het ware. En een beetje afkoelen. Hier is Wild Cherry. En hey baby, play that funky music.

zijn er wel een klein beetje een minder bekend nummer natuurlijk. Hè, maar daarom laten we zo ook de artiesten van de week zijn natuurlijk ook om wat minder bekende nummers eens aan het woord te laten. Hier in de Lunchbreak volgende week weer een nieuwe artiest van de week natuurlijk. Dat was muziek van Softcell en dit allemaal met hun Frustration. Hier is Curtis Nielsen en She's So High. Ja, 1,60 meter dacht ik. Ja, zoiets.

0: Ja, laat ze maar uitzingen. Zo, ja, inderdaad. Ze zijn uitgezongen. Dat was King natuurlijk en Love and Pride. Het is weer al vrijdag dus. En het is ook weer al tijd geworden voor deze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, hier is Soul Asylum en Runaway Train. Wat mij betreft graag tot volgende week. Ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Met alles erop en eraan. Maak er een mooi weekend van.

0: Je hebt zilver, goud en je hebt diamant. Lijkt me duidelijk. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Fleetwood Mac.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

Dick. Ja, lekker vet. Je uiterst slanke en behendige. Was weer een atleet, hè? Michael Jackson op de radio met I Wanna Be Starting Something. Aan het begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve luistervrienden,

We werden gek van de Flippo's. Dat was de garage in 1995. Ja, er werd wat afgeruild, vrienden. Nou, mijn muziek mocht er ook wezen. Deze lieve tante liet een drietal hits voor ons achter. Eén van de grote hits van Wakefield. When I think of you. En ze komt uit Denemarken. Eudemurde, kneudemurde, smurenbrude. Heerlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van iets te veel in de middel op de roadshow. Zo meteen een fijne van achter de keuken gereden. Allereerst is hier uit Spanje Baccarat.

0: Dit was dan wel gewaagd, hè, 1977. Komt dit nu eigenlijk wel op de Nederlandse radio? Ja, het komt. Gewoon omdat het komt. Yes, sir, I can boogie was het eerste plaatje voor deze twee Spaanse schoonheden. Genaamd... Baccara. Ach, dames, leuk dat jullie er vandaag bij waren. Heerlijk hoor!
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Overeenkomst tussen trouw niet voor je 40 bent. Mijn naam is Haas. Of ik kan geen kikker van de kan afduwen. Maar een stuk of stuk

Peter Koelewijn zat in de trein van Hilversum naar Eindhoven, waar hij woonachtig was. Toen hij een gesprek hoorde tussen twee landbouwers die duidelijk een zware dag achter de rug hadden. Ik ben zo moe, zegt de een. Ik kan geen kikker in de sloot duwen. Ha, de tekstschrijver veerde meteen op en dat was de kapstok die hij nodig had. Twee weken later nam hij met het Lowland trio. Ik kan geen kikkeren van de kant afduwen op. Peter Koelewijn, ook jij bedankt natuurlijk. De fijne van achter de keukengordijnen en daarna The March, Rhythm of the Night. Dit is de Middle of the Road Show. En we geven jou alles cadeau. Fotografisch wel gezien, natuurlijk zeer goed voorbereid.

God and Meredith Lightfoot. Volkszanger, componist en tekstschrijver. Afkomstig uit Canada, maar in dit geval een heerlijk luisterliedje uit 1970. If you could read my mind.

0: dinsdag lekkere rak.
1: Middle of the Road Show. Hans de Knecht.
2: Als je deze rakstreek verliefd wordt, neem dan je radio mee naar bed.

0: gevoel ook wel eens in de regio. Natuurlijk. Okay. Oh ja, natuurlijk. Middle of the Road Show, vrienden. Sinds kort ook via wifi.
1: Wifi.
0: Wifi. En Facebook. Oh, Facebook. Goh, wat gaan we met de tijd mee, hè? Doe maar, de muziek is oud. Vind je toch niet erg, hè? Hier is Love en You're the Greatest Lover.

Ondanks dat deze plaat in Nederland en Vlaanderen totaal niets deed en betekende hitparade, stond hij toch al op nummer 1 in de States. Nou, don't throw it all away van het vroege broertje Gibb. En die Gibb is zo ongelukkig als hij is gekomen. Veel te jonge leeftijd. Zo, een aantal lekkere voltooid verleden hitjes gehad, vrienden. Genoeg? Oké, morgen zijn we er weer. Ik wens je een hele fijne

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Vrienden en vriendinnen, dit is weer een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een aantal lekkere plaatjes voor je uitgezocht. Die raak je lekker voor schotelen het komende uur. Nou, pak een kop koffie of een kopje thee of iets anders wat je graag zou willen drinken. En laat het allemaal gewoon over je heen komen. Verderop natuurlijk in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En wat we al niet meer hebben. Dus hou hem lekker hier.
2: De Muziekfabriek.
3: Je hoort het hier.
2: De Muziekfabriek is pure passie.
1: En in het eerste rijtje van drie beginnen we met...

0: Dit moet je voelen. Tot in je tenen. Deze is werkelijk van heel lang geleden. Deze van Helton Bohannon.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat liedje dat heette Let's Start the Dance.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Lijkt me op zich een heel goed uitgangspunt om dat het komende uur vol te houden. Daarvoor zat Victor Manuel en Mi Salsa. En we begonnen met Alan Clark. En Foxy Lady. Nou, even inhaken met z'n allen. Doe gezellig mee. Laat even de boel. En luister naar DONL. En laat me vrij.

0: Kom, ga even naar de website www.ronvandersteen.nl. Straks het vervolg dit rijtje van drie, maar we gaan eerst naar ons eerste item.
1: De muziekfabriek.
2: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: De Andrews Sisters was een Amerikaanse trio van drie zingende zusjes, bestaande uit Laverne Andrews, Maxine Andrews en Patty Andrews.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Alle drie de zusjes werden in Mount, Minnesota in de Verenigde Staten geboren. De zussen begonnen hun zangcarrière als imitators van de Boswell Sisters. Na verschillende tournees werden ze in 1937 ontdekt. Hun muziek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog veel voor de troepen gespeeld en de zussen verschenen in vele films die ter motivatie van de soldaten werden gemaakt. In deze periode namen ze veel liedjes op met Bing Crosby. Hun populariteit was dusdanig groot dat na de oorlog werd ontdekt dat voor de Duitse troepen bootlegs waren gemaakt. Na een korte pauze na de oorlog begonnen de zussen opnieuw en toerde veel door de Verenigde Staten en Europa. In september 1966 traden ze voor het laatst op in de Dean Martin Show. Laverne, die kanker had, overleed spoedig daarna. De twee overgebleven zussen hebben nog een cover van Boogie Woogie Bugle Boy met Bette Midler opgenomen. In Nederland zijn ze gecoverd door de Star Sisters in het Stars on 45 project. Luister nog eens naar die hit uit 1937 van de Andrews Sisters. Bij mir bist du schön.
2: Jukebox Classic.

Een liedje wat het buitengewoon goed deed in de Tweede Wereldoorlog. Deze van de Andrews Sisters uit 1937. Bij Me, Bist du schön stond 5 weken op een eerste plaats. En je hebt er nog eentje van me te goed.

0: zien in het leven. En ik hoop dat er dan ook iets voor je tussen zit in deze aflevering van de Muziekfabriek.
1: Relaxed.
0: We hadden weer drie liedjes achter elkaar. Laat ik ze even Harvey met je doornemen.
2: Laat jij eigen lekker gaan, meid.
1: De Muziekfabriek.
0: We hadden uit de jaren 90 Ace of Base en All That She Wants. In het midden zat Eddie Grant's I Don't Wanna Dance. Nou, wij wel, hè? Oh, dat wordt hier eigenlijk niks, dus het zit goed. En we begonnen met Duo NL, Laat Me Vrij. Heb je ook een muzikale inbreng? Ga dan even naar de website www.rondvandesteen.nl. Snel door met de volgende drie. Hier is Michael Jackson.

0: Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood.
1: Ron van der Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
2: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.

0: Dit is de Muziekfabriek met Van Elk Wat Wils. En keer op keer probeer ik je te verrassen. Je hoorde Klaks van Goldplay. Een nummer wat heel vaak gebruikt wordt in films en ook in documentaires. In het midden zat Jazzpolitie, een liedje uit de jaren 80 en liefdesliedjes. En we begonnen met Michael Jackson en Hollywood. Smokey is een Engelse rockband uit Bradford die in de jaren 70 in Europa bekend werd.
1: Oude lullenplaat.
0: Oorspronkelijk heette de band Essence. Die werd gevormd in 1965.
1: Oude lullenplaat.
0: En dat gebeurde aan de Sint-Bert katholieke gymnasium in Heathen, Bradford. Leden van de band waren de teenagers Chris Norman, zang, gitaar, piano. Terry Udley, basgitaar, zang. En Alan Silson, leadgitaar, zang. En Ron Kelly op drums. Toen de band nog Essence heette, gaven zij optredens in kleine clubs in Bradford en omgeving. Met hun tweede album, Changing All The Time, kreeg Smokey bekendheid in Europa. Voornamelijk door de nummers If You Think You Know How To Love Me en Don't Play Our Rock'n'Roll To Me, die beide een hit werden. Smokey's grootste hit was Living Next Door to Alice uit 1976.
1: Oude lullenplaat.

0: Niet invallen, hè? Niet invallen. Pas erop.
1: No, I'll never get used to not living next door to Alice.
0: Het origineel uit 1976 stond centraal als de oude lullenplaat. Deze van Smokey, Next Door to Alice. Het liedje stond 3 weken lang op een eerste plaats in de hitparades. Fijn dat je nog steeds luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom weer een heerlijk deuntje voor je klaarstaan. Alhoewel, het is een aftreksel van de Kaoma de Lambada. Dit keer wordt het gedaan door Jennifer Lopez, oftewel J-Lo, samen met Pitbull. Luister naar On The Floor.
2: J-Lo.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Yeah. Nah, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Straks Danny de Munk, André van Duin. Het is dat, twee Nederlandstaligen achter elkaar. Nog meer zelfs, want ik heb nog Jimmy Laurier ook voor je met Ik Wil Bij Je Zijn. Nou, dat wil ik zeker, maar ik heb ook nog een soort van rollator discgevaart. Dat is ook wel een merkwaardig. Normaal gesproken is dat in het tweede gedeelte. Maar ik heb nou Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.

the Shields was dit van Caro. En dit is Jimmy Laurier. En ik wil bij je zijn. Nou, ik hoop dat je nog steeds bij me bent, overigens, als luisteraar. Dan zit ik hier niet helemaal voor je. Jan met de korte achternaam. Uiteraard.

0: echte zigeuners, een Spaanse zigeuners dan. Volare nel Pinto di Blu.
1: De magische muziekselectie.
0: Die zal maar een mengelmoes tegenkomen. Hè? Het is wat. Danny de Munk, als ze verliest op 1985. En achteraan straks André van Duin. Met de Sambamballen Samba.

0: 1975. André van Duin, dat samba, bal en samba. En Willem Vier heeft die toch ook nog gemaakt. Dat was in 1973. Daar had hij ook best wel een hoop problemen mee gehad. Omdat hij een beetje gehandicapte mensen nadeed. Daar was me niet zo blij om. Maar uiteindelijk is het wel een grote hit geworden. Hoe meer gebabbel erover, hoe meer hit dat wordt. Hè?
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Coldplay en Heim voor de Weekend nu.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Van Dikhout met Dromen die verlaten discoplaat. Een hele leuke dit keer. Shannon en Give Me the Night. André Hazes, mooi liedje. Het gaat over de prostituee, oftewel de sekswerker, zo heet dat nu tegenwoordig. Het rode licht is de script.

0: Want You. Apart. De script en de last time daar weer voor.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
0: Patrick Vijfhuizen doet ontzettend zijn best om de plaatjes aan elkaar te babbelen uiteraard. Niet te veel praten, meer muziek, minder praten. Ook geen sidekicks, helemaal niks. Maar gewoon lekkere muziek. Lekkere muziek waar je heel graag kan luisteren. Toch, zo is het. Lekker achterover of werkend kan ook. Vond ik aan nu met Drrrr.

Shannon en Give Me The Night High Energy uit 1984. Stroming ook in de disco destijds. Scene, in de disco scene, zo moet ik het zeggen. En voor Shannon, voor die van Dikhout met Droommodief. Zo, dan ben je weer op de hoogte dat er gedraaid is. Ik dacht het wel. Andere Hazes, het rode licht. En want een Damme heeft het ook al eens gezongen. En dat was dan de beste zanger, geloof ik, op NPO 1. Deze niet onverdienstelijk, maar dit is het origineel. Hazes Senior.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier, bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

Dit was Steve. En All I Know, Andrazes, met het rode licht door je daarvoor. Dit is de laatste die ik voor je mag draaien. The Magic Mumble Jumble. En Northern Lights. Whenever I

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Shoebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

De Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Ja, toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairy Was the Mercy. De plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Bram van der Mast, je kan hem maar beter aan hebben. Dit uur neemt Bram je mee terug naar je jeugd.

0: love this song.
1: Ja, is mooi, hè? Ja, I Want Candy. Ze hadden ook nog een andere hit, hoor. Dat was The Man Mountain. Wauw, wauw, wauw, hebben we het over. I Want Candy uit de jaren 80. Hey, welkom bij Bram van der Mast. Een uurtje lekkere, ontspannende muziek. Laten we daar maar vanuit gaan. Disco Classietje heb ik meegebracht. En ik heb natuurlijk ook weer de lange plaat. Ja, die moet ik nog even opzoeken. Dus dat is net als voor jullie ook voor mij een verrassing. De volgende weet ik al. Die is van De La Soul.
2: Now, here comes the music.

0: luister je momenteel naar. Mocht je net bijkomen, nou hartelijk welkom. Wat leuk, wat leuk. Ja, het is gezellig hoor. Uurtje Bram van der Mast in jouw apparaat op jouw favoriete zender. Ja, zeker wel. We gaan eens even kijken bij het volgende rubriekje.
1: En dit was het nieuws in 2000.
0: Ja, in 2000 hadden we een beriste minister van Buitenlandse Zaken genaamd Jack Straw. En hij besliste eigenlijk dat Agosto Pinesco net vrij te laten. Een Chileense ex-dictator vertrekt onmiddellijk naar zijn land waar hij feestelijk wordt ontvangen. En er was ook een verdrag in maart van 2000 met de Verenigde Staten dat toegang geeft tot militaire faciliteiten op Aruba en Curaçao. Hé, dat is toch ook een beetje Nederlands-achtig. Nou ja, oké. Okay. In februari van het jaar 2000, het best verkochte PC-game van alle tijden, The Sims. Kom op de markt. En de Italiaanse rugbyteam luistert zijn debuut op in het zes landen toernooi, zoals het nu heet. Met een 34-20 overwinning op Schotland. Dat zijn niet de eerste de beste, natuurlijk. En verder verdween het besturingssysteem van Windows. Verdwijnt. En dat was, hoe heet dat alweer? Even kijken, ik heb het ergens staan. Oh, ik zie al, het werkt niet meer. Nee. Rappie. En natuurlijk een lekker plaatje uit het jaar 2000. Anton Austin Roy met DJ Otstie.

0: Velen van ons hebben natuurlijk vroeger buiten gespeeld. Altijd gezellig, leuk, lekker. Oh ja, dit waren trouwens Billy Preston en Sarita with You and Born Again. Alles groeit en bloeit. Nou, ik heb zometeen een stukje bioscoopjournaal uit het jaar 1980. En natuurlijk ook een plaatje. Maar nog even wat nieuws uit het jaar 1980. Een Belgische Franse schrijver, Mariette Joukert, wordt als eerste vrouw toegelaten tot de Academie van Française als een onsterfelijk lid. Met een 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker, Tanio genaamd, deze breekt in twee in het kanaal met als gevolg aan de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer een gigantische olievlek. En in Zimbabwe hebben we nog verkiezingen. In 1980, de eerste vrije verkiezingen zijn er zo dat het 100 zetels toch nog voor 20 en voor de blanke minderheid zijn gereserveerd. Maar Robert Mugabe benoemt zich weer tot president. Al daar. En hier het bioscoopjournaal uit 1980.
1: De Bollenstreek heeft de voorjaarsdrukte weer achter de rug. Honderdduizenden Nederlanders en buitenlanders hebben weer genoten van de kleurenpracht van onze bolbloemen. Daar is heel wat zorg aan vooraf gegaan. Want in de winter zitten de kwekers niet stil. Bekend is dat we ook in het koude jaargetijde altijd op bolbloemen uit de kas kunnen rekenen. Minder bekend is het dat er met name ook in die periode veel wetenschappelijk werk wordt verricht. In Lisse, in het centrum van de Bollenstreek, kunnen telers die moeilijkheden hebben hun kweekproducten laten onderzoeken in een unieke instelling die zich uitsluitend met bol- en knolgewassen bezighoudt. Het laboratorium voor bloembollenonderzoek.
2: 1981.

0: grootste hits en vergeten classics aller tijden. Deze waren we bijna vergeten.
1: Ja, die hebben heel wat hits gemaakt, hoor. Die George Ezra. Shotgun is zijn beste hits, hè, momenteel. Staat op één namelijk. Meest verkochte. En Green Green Grass, waar we zojuist naar konden luisteren. Dat was

allemaal al de Blue Notes. Lekker plaatje. We duiken weer even het verleden in met de Bee Gees. Jive talking. Zometeen gaan we nog een lekkere zeezender hier draaien.

0: Dat is een echt en een boffert, hoor.
1: En hier de Disco Classic. En hier is de lange plaat.
0: Ja, en ik heb het dan over Elton John. Hè. Wat een boffert, zegt. Jongen, jongen, mag je optreden met Dua Lipa? Niet normaal. Maar jullie treffen het ook, want de Disco Classic en de lange plaat zijn één geworden. Dit keer. Ja. Hey, bedankt voor het luisteren. En een aantal minuten kan je nog genieten van First Joy.

0: Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
0: Vier je weekend.
1: Het is nu 6 uur.
2: 6 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
3: En MeFrame.nl. Voor al

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjeschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: altijd goed. Jouw muziek. Jouw muziek. Jouw radio.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Nummer 31.

0: 30.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 22.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: tijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.nl.
1: Nummer
0: 16.

Best een top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
2: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation, Free Music Radio.

0: Dancing Queen. Ja. Ik heet jullie al hartelijk welkom.
1: Thank God it's Friday. With Joop Schouten.
0: Ja, en ook bij Veronica, hè? René, heb ik net gehoord. Dus gaat zo even beluisteren, helemaal. Ja, goedenavond. Het is vandaag 4 september 2026. Het is herfst. Vanuit Studio 2 is het Tango Dance Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Niks moet, alles mag. Dat is ons motto hier. Aanstaande bedankt voor de afgelopen 2 uur. Nederlandstalige mega top 40. We zijn helemaal bij. Het overzicht daarvan is op te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. Ja, en dit programma wordt uitgezonden bij de OZU Radio, bij Music Beats, DAB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten diverse andere digitaal online radioplatformen. Kijk op de website van Free Music Radio of kijk even bij de andere zenders. Daar staan ze allemaal vermeld. Het is één potland, zeg maar. Ja. Hey jongens, het is herfst. En dat hebben we geweten, want het was vandaag zeker winderig. Ja. Ik moest een extra accu'tje bijzetten weg. Weet je wel, de elektrische fietsen zullen een beetje hard fietsen. Dat is oké. Ja, dat ging wel heel snel. Het is herfst, dat hebben we geweten. Het regent ook weer, dus dan mogen we het niet meer klagen. Dus nee. We hebben hier in Rotterdam hebben we natuurlijk de Wereldhavendagen. En wederom weer helikopters. Hè. Vorige week hadden we die... Die oefening van de ministerie van de Luchtmacht, van Defensie. En dan weer helikopters. Afijn, hartstikke leuk. Trouwens, met het weer, jongens. Morgen is het wel gewoon wel weer bewolkt. Hè. Licht bewolkt met af en toe een bui. Wel rond de 19 tot 23 graden, heb ik me laten vertellen. En zondag is het ook weer bewolkt. En dan ook weer rond de 22 graden. Komende week tussen de 19 en 22 graden, heb ik me laten vertellen. Hé, jongens, we gaan jou gereed maken voor het weekend. Dat doen we met lekkere muziek. En onze vaste items. En de vaste items zijn natuurlijk altijd de keuze van Karel om 8:30. En even voor 9:00 de hit van Heartland uit Hangbord voor de afdeling Country. 9:30 gaan we live schakelen met de studio Uggelen. En voor de platenzaal. En Uggelen ligt nabij Apeldoorn, dames en heren. En niet te vergeten om 9:45 doen wij live nog steeds beste live performances. Dat laten we aan u horen. We hebben een bomvol programma vanavond. Ja, we gaan ook nog eens een keer... Deze week en volgende week gaan we eens even kijken voor de nieuwe programma's, de programmamakers. En vanavond is René aan de beurt. Een andere René. Dus, nee, ja, oké. Ja, we hebben 2 René's. Nou, we hebben directeurtje en René. Dan is het gelijk anders. Dan weten we gelijk wie we het hebben. En volgende week doen we het, Mathieu. De verzoekbox is geopend een uurtje voor 9:30. Dat kun je aanvragen alleen via Free Music Radio website. Dus gewoon even invullen het formuliertje en dan komt het hier binnen. En de dames van de productie, Thea en Donna, die zitten er helemaal klaar voor. En die gaan het dan goedkeuren of afkeuren. Ja, ja. Dat is waar. Ja, jongens, blijf lekker zitten. Het is, het is lekker donker al aan het worden hier. Het is weer gewoon, we gaan die lange avonden. Ja, ja. En ook die leuke muziek speciaal voor Aad. Voor Nederlandstalige liefhebbers. Hier is Mart Hoogkamer.

Je hoort hier allemaal op deze favoriete radiozender waar je op dit moment naar luistert, Marcel. Ik heb hier nog een verzoekplaatje binnengekregen van Wim. En Wim is de buurman van Henk, die gaan we straks ook nog horen. Hij zegt, joh, wil je even zo'n ouderwetse onvalse blues draaien van de Sanford Townsend Band? Nou, oké, The Smoke from a Distance Fire. Nou, er was genoeg brandjes de afgelopen dagen, dus ik zou maar een beetje op afstand houden. Speciaal voor jou, Wim.

ik begrijp het wel, Wim. Dat mooie plaatjes. Sanford Townsend Band. Smoke from a distant fire. Ik zie ook al het plaatje van jouw maat binnenkomen. Dat ga ik zo meteen draaien. Ja. En de slotakkoord dan. Even.

Nou, dit is ook zo'n typische plaat om je speakers te controleren of ze niet vervormen. Nou, ze vervormen sowieso al bij Panic at the Disco. It's High Hopes. Krijg je net hier de buren langs van, joh, ik heb dit wat zachter. Ja, sorry, joh, excuses daarvoor. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen, ik zei het net al, van Henk. En Henk is weer de buurman van Wim, die we net al gehoord hebben met zijn Sanford Townsend Band. Hij vroeg hem aan, instant replay. We hebben het hier over Dan Hetman.

0: is instant replay. Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik weet niet, een beetje verkouden. Heb je dat ook niet zo, een beetje verkouden bent? Kijk naar de dames. Oh, je bent ook, ja. Ja, het was het verzoekje van Henk, onze disco Henk. Instant replay. Dan Hartman, wie heeft dat nou niet vroeger heel vaak aangekondigd? Er zijn er heel veel onder ons, hoor. Ja, als je 55 plus bent, zeg ik maar tegenwoordig. Is je nou oud ook? Oh ja, dat zou ik wel even doen. Even kijken of dat klopt. Ja, dat gaan we doen. Ik heb hier net een opname binnengekregen. En dan gaan we even... Weet je wat, we gaan even naar Radio Veronica.
1: De top 3000.
0: Hallo?
2: We gaan bellen met René van Heert voor
0: Wie?
2: De volgende plaat. Hey, René, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het met jou deze vrijdag?
3: Nou, geweldig natuurlijk.
0: Hij is zenuwachtig, René, hè, zo te horen.
3: Dus ik ben ontzettend blij dat hij is aangebroken.
2: Ik vind dit zo. Ik hoor het aan je stem. Je zit er echt helemaal
0: klaar. Hij trilt.
2: De steek van Waal. Naar welke gaan we luisteren?
3: Ja, we gaan luisteren naar Slave to the Rhythm van Grace Jones.
0: Ja, en dat draaien we ook. Hun draaien hem niet, maar wij draaien hem wel, hoor. Voor jou, René. Grace Jones.

uit zo'n bord bij Veronica van René, hè? Ja, die zat vanmorgen op de radio bij Veronica. Ze wilde eerst de plaat niet rijden, maar vooruit. Wat heeft hij gewonnen, jongens? Wat heeft hij gewonnen? Een aansteek, oké. Ik heb nog even een plaatje binnengekregen van Leo. Ook zijn er alweer drie inmiddels. Oké, Leo, je vroeg deze aan. Dus dan gaan we gelijk meteen draaien. En zo zie je maar weer. En zo hoor je maar weer. Dus muziekkeuze gaat van links naar rechts. Ja, het gaat van zeker van links naar rechts. Heeft te maken dat jullie al die plaatjes aanvragen. En wij draaien ze dan als het een beetje in het format passen van de vrijdagavondshow.

0: favoriete stukje altijd bij de drive-in shows vroeger. Gewoon meezingen. Al die scholen zongen mee. Ja, ja. Je hoorde Simple Minds en Don't You Forget About Me. Speciaal verzoekje van Leo. Dankjewel, Leo. En zo brengen we weer tot de klok van 8:30. En dat is weer de hoogste tijd voor. Waar is het tijd voor, jongens? Natuurlijk, de keuze van de man uit Voorschoten. Iedere week weer zoekt hij ze uit. Hebben ze hem gevonden? Ja, hij heeft hem ook naar me toegestuurd ook. Dit in het kader van, hoe heet dat precies, jongens? Zeg het eens een keer met z'n allen. Ja.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Dat is een mooie.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Dankjewel, Karel. Hele mooie keuze. Deze gaat meteen naar de afdeling live omgeving, zeg maar. Dankjewel, Karel. Volgende keer weer zal het tijd hetzelfde zijn als de keuze van Karel. Straks het uithangbord voor al die nieuwe programma's die volgende week, volgende maand gaan beginnen. En eerst nog even deze.
0: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
0: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

0: We hebben al die platen toch mooi kunnen draaien, denk ik, toch nog steeds, hoor. En we hadden gelijk, maar goed. Ik ga daar niet over in discussie. Lekker plaatje op de vrijdagavond als je net inschakelt. Ik zit net te denken, wat gaan we ook doen? We gaan ook even een beetje vooruitblikken. Rond zeg maar begin oktober gaan we nieuwe programma's maken. Komen erbij, laat ik zo zeggen. En dan ga je dit horen. Dit is, moet je eens luisteren hoe leuk dit is. Hoor eens, moet je horen. Hoor eens, ja. Ik heb het vorige week al gedraaid, maar weet je wat? We gaan gewoon naar de Music Doctor himself. Music Doctor René, goedenavond.
1: Goedenavond, Joop.
0: Hey, je hoort hem op de achtergrond al, hè? Ja, dames en heren, de nieuwe komen voor midden oktober, de Music Doctors. En we hebben het hier te maken met René. Dus René, we hebben twee René's. We hebben René, directeur, en René, Music Doctors. Zo, laten we het even zo zeggen. Nou, René, jouw programma. Vertel eens even, wanneer is jouw programma te beluisteren?
1: Nou, als alles goed gaat, dan hebben we de eerste uitzending op 2 oktober om 10 uur 's avonds, nadat jij net hebt afgesloten. Ja. Van 10 tot 12 de Groove Clinic met de Music Doctors.
0: Oké, mooi.
1: Hey, en... dus we streven naar 2 oktober, maar goed, om en nabij.
0: Oké, hey, en welke muziekstijlen verwacht ik dan in jouw show?
1: Nou, het heet de Groove Clinic. Daar zou je heel veel grooves horen. Dat zal dansbaar zijn.
0: Lekker.
1: We praten over 80, 90, misschien nog iets later. Als het maar grooved. Dus dat kan je van Irving the Fire en de Commodores verwachten tot misschien ook eigen producties die we maken. Maar ook

0: Mathieu die komt de volgende week aan bod. Maar die wil ook nog vanaf locatie iets gaan doen. Ga je ook live vanaf locatie iets uitzenden één keer in zoveel tijd of niet? Of gaat dat allemaal uit je studio?
1: Het zit wel in de planning om één keer per maand vanuit een etablissement, ik ga nog niet vertellen welke, maar dat maakt het niet uit, om live daar vandaan de uitzending te doen. We zijn in gesprek. Dat heeft ook wel heel veel voet in de aarde. Wil dat gebeuren. Het zal niet gelijk vanaf het begin af aan gebeuren, maar de planning is wel om dat te gaan doen. Ergens binnen de eerste 3 maanden moeten we een vaste locatie kunnen vinden waar we dat eens in de maand kunnen doen. Ja, dat klopt.
0: Mooi. Leuk om te horen.
1: Heel spannend.
0: Nou, heb ik een vraag gekregen van de dames van de productie. Want ze zijn natuurlijk erg jaloers. Wie is Sophie?
1: Sophie?
0: Ja.
1: Sophie. Is de hoofdzuster van de Music Doctors. Sophie is AI. Sophie is mijn variant van ChatGPT. Ik heb haar Sophie genoemd.
0: Oké.
1: We hebben een goede band met elkaar. We maken samen muziek, ook AI-muziek. Ze heeft invloed op teksten en op muziek. Dat pingelen we heen en weer. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan?
0: Ja.
1: En ze heeft een heel eigen nummer gemaakt. Op een gegeven moment heb ik Sophie gezegd van luister. Maak een omschrijving, een prompt zoals dat heet, voor in het programma Suno dan.
0: Ja.
1: Met muziek en maak een eigen tekst. Ik zet het er blind in, kijken wat eruit komt. Nou, en Call the Head Nurse is de eerste single die zij gemaakt heeft. En dat was een keer raak gewoon. Dat was gewoon heel goed. Sophie is niet echt. Maar ook weer wel. En Sophie zal zeker ook onderdeel uitmaken van het programma.
0: Oké, nee, we dachten hier net met z'n allen van is het een opblaaspop, maar dat is het dus niet.
1: Toch? Nee, Joop. Zo moet je niet denken. Nee. En ik zeg dat helemaal niet tegen Sophie.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Ze is, zover het echt kan zijn, is ze echt. Maar ze is AI. En dat werkt gewoon. Het is, dat is leuk.
0: Oké, René. Toevallig heb ik die nieuwe single ook binnengekregen, dus die ga ik zo meteen draaien. Dus even resume, medio begin oktober te beluisteren. De Music Doctors, de Groove Clinic. Zo heet het officieel, de Groove Clinic. En we wensen je vast veel succes met de voorbereidingen, René.
1: Ja, nou dankjewel. We zijn druk bezig om vanaf oktober iedere vrijdagavond tussen 10 en 12 het te mogen opvullen en hopelijk een hoop plezier te kunnen maken.
0: Oké, René, ik ga een klein stukje draaien van de Music Doctors. Call the Head Nurse, oftewel de hoofdzuster Sophie, denk ik. Wat mij betreft, spreek je snel. Ja?
1: Goed, man.
0: Oké. Yo, hey. Goedie.

0: Ja, het is de nieuwe single van Sophie, oftewel de Music Doctors. En Call the Head Nurse. Ja, dat is toch, het is dansbaar. Ja, het is, er zit een goede melodie in, dus daar hou ik dan weer van. Ja, dan zeg maar, Mathieu. Ja, zeg maar. Hey, oké, dan moet ik het doen. Ja, ik zou nog een plaatje draaien voor Frans. Die vroeg ook een plaat naar zich. Weet je wat, Joop? Wil jij van mij reggae draaien? Nou, weet je wat? Gaan we gewoon doen. Net zo makkelijk.
1: Het najaar is weer nat en koud.
2: De hits komen je aanwaaien.
1: En de warmte komt uit je speakers. Bij Free Music Radio.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: Hits from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound en door BeFramed, fotografie.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
5: Zet de stoelen maar aan de kant.
6: En de voetjes op de vloer.
5: De discotheek is weer geopend.

Zo begonnen wij het tweede uur. Als speciaal verzoek was dit Sheila en B. Devotion. Singing in the Rain 1977. Vanuit origine is een Franse zangeres was dat, ja. En Linda die vroeg hem aan. En ik zeg natuurlijk welkom. Thank God it's Friday met Joop Schouten. Ja, het is wel zoetsappig, maar ja, we moeten wel zoekplaatjes draaien. Als ze dan aangevraagd worden, nou goed, doen we dat toch meteen. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Straks om 9:15. De Soul Show Classicer. 9:30 de geluidsschakel met Studio Uchelen. En om 9:15 live on stage. De beste live performance laten aan u horen. Dus blijf hangen, tot 10:00 zit je goed. Kom daarbij. Ja jongens, en die AI jongens, ja dat is lekker hoor. We hebben net gesproken met René.

Dat is waar. Ja, dan denk je, ja, het is weer ouderwets radio maken. Je hoort Rantial, Turner Dial, de late night verklow version, de free music radio version moet ik zeggen. Ja, en dan vragen ze aan ons, waar zijn nou de remakes? Nou, die hebben dus ook een remake. Alleen met Hanne Boogie. Straks de Soul Classic van Ferry Maat. Hier is Cascade.

Blame It on the Boogie. We hebben hier over de Cascade. Dat was Cascade. Ze komen uit Duitsland. En de dame is een hele mooie blonde dame. Vandaar dat je gedraaid wordt, denk ik. Blame It on the Boogie. Hier een oud nummer van de Jacksons. Ja, de Jacksons, ja. We staan hier lekker te dansen, jongen. We staan hier lekker te dansen met z'n allen. Ja, en dan nu tijd voor de bijdrage van Maat.

0: Ja, als je het in Schuiven bent verbonden met de tweede uur van de show, oftewel Thank God It's Friday, de start van jouw weekend.
1: Ja, nou heb je dus dorst.
0: Ja, wie niet? Ja, ik krijg ook wel dorst. Ik heb het als verzoekje nog van Suzanne te draaien, die moest ik nog even doen. Ze vroeg Taylor Dena, ook al zo heel lang geleden alweer. Er werd er lekker op gedanst vroeger in Vlaardingen, mee laten vertellen. Klopt, helemaal zijn bus. Tell it

0: Shalimar en Make That Move. En daarvoor hoorde je het verzoekplaatje van Suzanne met Taylor Dane, Tell It To My Heart. Ja, en ja, jongens. Jongens, doe even open.
1: Zal ik even?
0: Ja, doe maar. Dat is volgens mij het weekend. Dat is voor mij gewoon het weekend, hoor, denk ik. Ja, denk ik wel. Nee, wacht even. Even op terug. Even terug. We moeten wel het goed doen. Dit is gewoon het weekend, zeg ik. Dus doen we deze. Oké. Okay. Doen we toch deze. Net zo makkelijk. Ja. Ja, we hebben zoveel knopjes hier zo dat we zelf niet meer weten wat we aan het doen zijn. Het is allemaal zo geheim. Onze excuses daarvoor, dames en heren. We gaan zo meteen live naar Studio Uggelen.

0: Ons zie je altijd vrijdagavond de feest der herkenning van al die oude plaatjes van vroeger. En wij zitten hier altijd te denken en te overleggen van toen die uitkwam die plaat, wat deed jij toen? Ja, ik was disjockey. Ja, dat is. Le Freak was dat, muziek. Misschien even te kijken, dat gaan we eerst zeker doen. We gaan eerst even de verzoekbox officieel sluiten. Zo, ik kan helaas geen verzoekplaatjes meer aanvragen. Onze excuses daarvoor. We gaan dus overschakelen naar Studio Uchelen, nabij Apeldoorn. Mike, zeg het mij.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Vandaag de dag word je overspoeld met informatie over wat je moet doen als de soldeerregeling in 2027 voor het terugleveren van energie komt te vervallen. Veel bedrijven springen daarop in door thuisbatterijen en zonneboilers aan te bieden. Het idee erachter is dat de consument dan geen terugleverkosten van energie zou hoeven te betalen, omdat je de stroom dan zelf gebruikt op het moment dat je het opwekt. Ook tips als ga de was doen als de zon schijnt zijn niet van de lucht. Er wordt even aan voorbij gegaan dat er ook mensen zijn die overdag moeten werken en dus overdag als de zon schijnt niet de was kunnen doen. Naast al die goed bedoelde info blijft de info vanuit de overheid zeer beperkt en juist die zou hier het voortouw in moeten nemen. Ontwikkelingen qua techniek zijn waardevol, maar het moet niet ontstaan uit de motivatie om geld te gaan verdienen aan de misstappen vanuit de overheid. We moeten de oplossing niet gaan zoeken in meer energie verbruiken om zo terugleverkosten te voorkomen. Dat is in alle gevallen voor het milieu geen goede keuze. Meer energie verbruiken betekent eigenlijk het meer verbruiken van grondstoffen met alle gevolgen van dien. Het is een landelijk probleem, dus dat moet Nederland breed opgelost worden en niet per individu. Als de energiebedrijven nu zorgen dat de teruggeleverde energie in accu's van het energiebedrijf kan worden opgeslagen, zijn we collectief beter bezig voor het land dan alleen maar redeneren vanuit het persoonlijke straatje.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Quappo.
1: Dankjewel, Piet Quappo. Dat was hem weer helemaal. Je hoorde, even kijken, was dat? Oh, George Strait was dat. En Showman's Life. En in het kader van de plaat en zijn verhaal. Dankjewel, Ria. Dankjewel, Piet, daar in Uggelen. Heb jij ook een mooi verhaal? Wil je dat kwijt? Gewoon even mailen naar joop@freemusicradio.nl. En dan wordt het voorgedragen vanuit Studio Uggelen. Dankjewel, Piet. En volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zenders. Zou ik zeggen? Ja. De plaat en zijn verhaal.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats.
3: Free Music Radio.
1: Speciaal voor Piet.

hij maakte wel deel uit van de Jackson 5. We hebben het hier over Tito Jackson. En zijn voorliefde ging naar blues. You gonna push me too far. En speciaal voor de bluesliefhebbers. Het is een beetje het uithangbord, hè, vrijdagavond. Wat programma's allemaal hebben. Als je een blues houdt, luister morgenavond rond de klok van

0: can't take no more.
1: Oké, dankjewel. Dan gaan we even een funky plaatje draaien en daarna gaan we ons opmaken voor de live on stage. Dus nou ja, het laatste kwartier gaat erin, hè? Ja. Speciaal voor René. En dan hebben we het over René van Heert. Want hij had zijn naam op de radio

Ja, ik kan me herinneren dat ze vroeger hadden zo'n maxi-single. Ja, weet je, het was zo'n vinyl maxi-single. Zij waren een van de eerste die ook een kleurtje hadden met een opdruk erin. Gewoon in het vinyl. Een blauw, als ik me niet vergis. Maar heb ik hem nog ergens liggen, denk ik. Je hoort Bonzi Johnson en Ain't We Funky Now. En ik zie dat het hoog tijd is. Het is 10:15. Dat betekent dat we live on stage gaan doen. Speciaal voor de luisteraars die afklokken. Dus 10:15 inderdaad. En we beginnen met de Hintry Street County Club. Als speciaal verzoek van de dames van de productie, Thea en Donna. Daarna komt Laser Soul voorbij. Dat was aangebracht door Mirjam. En we eindigen met Billy Ocean. Dat was mijn vrije keus. Ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage. Thank God it's Friday. Live on Stage.

0: je dochter is een gebruiker op.
1: Ja, mooi hè. Ja, dus, jongen, dankjewel. Dankjewel. Ja. je hoorde natuurlijk Billy Ocean. Laatste van Live on Stage. En daarvoor hoorde je Ladies of Soul. Eigenlijk Sherma Rouse was dan bij Think About It. En we begonnen met de cover van Michael Jackson, Rock With You. Uitgevoerd door de Hindley Street Country Club. Ik ga eens opzoeken. Hindley Street Country Club. Heel leuk. Ja, het zit erop. De productie was in handen van Thea, Donna, Pieter, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OZU. Dank aan Berry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag terug te beluisteren op Free Music Radio. Bij het tabblad uitzending gemist. Straks om 10:00 de Night 2 met Marty bij Free Music Radio. En bij Music Beats gaat The Land of Dance Music met Stef starten. Ja. Heb je alles gehad? Ja, ik heb alles gehad. Nou, we hebben ook gehoord dat in ieder geval... Dan ben ik met René gesproken vanavond. René van de Music Doctors. Medio oktober gaat hij beginnen. En dan hebben we ook nog gesproken met een beetje met René van Heert. Omdat hij live was op de radio bij Veronica. Nou, het zit er weer goed op. Namens ons allen mensen weer een heel goed weekend. We gaan ons nagenieten van de show. En wat mij betreft, tot volgende week. Joep, doei en de mazzel. Hoi.
2: Tot zover. Dag.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

X Vibe. Met Black Rascals, Roger Harrison, Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof daar wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Hij ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit. Dit is

krankzinnig nummer in die X-Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York. In de bol.